0: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank blackcard?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldcard op wil werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Kuska tsama temo no 12 ama go 14 ga minute tseng ke kra go ara doner 107 o ni ga FM ke no kura programme va di san mut pie tamie tenwe se go yams na go hango pore go jete a ka go tate programme pore go jose radio se an sa Surya TV nto ka nge a Surya de dino ya go tsenya tsika studio se ka tyo tsiko na le teng ka go kura programme nwe se go yams na go ta ham Sang kara ka tsam programme ga nhem ye bori ti kuri bori ofo mbamba bori ga a ka sa ya vaten kuri o programme se ko nhe yams na kwa hango se ko khiri sa ye bori ko khuzi te a ka kuta ti programme toti yen ire ama di kwa kham a tsam ska toti se ko khuta ta programme nwe kuri ko se ko yams na kwa ha tsam ska hin es ka hito te a va se ko ne te u tsona u sure sika ngo dri ka kwartal le khus na ko si ya tem Nga kwana ikin ezi ki ke khos yo ka te avasi ya matati te ukwana amia te sure kia izi. Sure ki temo te ukwana zao katati khuzi te tsega kara matati ukwana hem. Enu te kungu tem te sesa kove kwa khakwana ukwezi te anga kove en te ukwana zao katati khuzi hampem. Enu nge kwarta unwa khatemo akhuzi kaya kwa tiven kurina kwa titani hitio akhuzi te sesa kote ukwana sere te kai kwa kote kum tati. Te utwana kisota sina te khuzi nte khuzi tinu nta ikara ngo te utwana te tsetse yo ngo avasita tive nge ati kawa ati tsamziki te kawa te utwana ngo avasita tine ezi khazi nguzi tati angakari nge kona ikite uru na kube te utwana seta tse unisati do kare te kaya kutati kone kwa kwartale yama te tsamzika kwa khuzi te utwana siyako kasensi u anzak ae kutuwa go no temu te ukwana ke eno ko go zikeri na e ya tizi tinse kara e ya tive go zitita nte kai ko e ziki kwana ti do ka te e ziki khanke a te kai ko re tsams ka te mote a go nte o khong zi te ukwana wo go sure se ka sia go ra tsams ki e ntse ko se te ko te ukwana ko e ziki tamate a go bem ma kona ke ng ta kwa kwartela nya mote tsams ka hitio te kung te tse uni sa tse uni sa te ukwana sa te kai ko na go te a ta dim te ukwana ko e ki hisna go sure se ka asia go da tsamziki mia te kasen anza tama ha te utwana sa da tsun sa te kai ko tati te utwana ko iki hisna go se sure sika asia go da tsamziki mia te kasen anza tama ha te utwana sa da tsun sa te kai ko tati kuna ti do ka te te

Sedan Kyu Sakamoto met Sukiyaki. Volgende luister ons na Saori Yuki, wat gereeld die Barbara Streisand van Japan genoem word, met haar diep, sielvolle snit, long black hair.

het geluister na Saori Yuki met Long Black Hair. Ons bly intussen in Japan vir nog een snit. Een traditionele kersie bloeisel volksliedjie en prachtig vertolk op die koto, Japanse nationale snaarinstrument. Hier is Hiroe Yonekawa met Sakura Sakura.

Die rustige stem van Tong Lee met The Beautiful Chinese Song. Ons sluit nou ons Chinese muzieklijst af met Teresa Teng, een van die meest invloedrijke ikone in die Aziatische popgeschiedenis. Sy vermaak jou nou met My Heart.

Bali Lounge met Angels of the Island. Nog muziek uit Bali volg nou met Gus Thea, een absolute maestro op die suling, die traditionele bamboesfluit uit daardie deel van die wereld. Hier is Gus nou met Hero.